0: noch sicher.
1: Oh, welke moet ik het nog zeggen? Ze roepen kom, doe rustig.
2: Zeg kom, doe rustig. Zeg kom, doe rustig. Zeg kom, doe rustig.